Vorig in af zijn jas, maar stemmen de kijker dat er mee hoort. Ah hoor, de harde la, ah was dat. Maar de boem is tegen haar, zo'n koele merg, maar sisa, maar de haar is geen ja, nega. Vorig in af zijn jas,

Borgen af ze jaar ze schermen, schermen kijken dat er mee hoort. Ah hoort, de hoddela, ah vashta. Maraboom, sterke haars, m'n koelen, berg, ma, sisa, mala, haars, ken ja, necha. Borgen af ze jaar ze